sultan.

Immanuel.

inside, there was something golden.

you see.

Dit is Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent FM. Welkom, lieve luisteraar. Goedemorgen. Hopelijk dat je wat goed bent ontwaken. En dankjewel om weer naar een nieuwe uitzending van Sluimerstand te luisteren. Na vorige week zijn we er bijna volledig weer in de studio met maar één afwezige. Maar geen zorgen, het is niet vanwege de Russische pest. We hebben weer een rijkelijke planning voorzien en zelfs een interview, maar daarover straks meer. Eerst beginnen we met Adult Diversion van Alvaez, een liedje waar ik persoonlijk de laatste tijd mee geobsedeerd ben. Goedemorgen en fijn dat je luistert naar Sluimerstand.

Welkom terug in ons Sluimerstand restaurant. Altijd fijn om je erbij te hebben, dus laat ik even het menu van vandaag voorstellen. Als voorgerecht serveren we Josje op een groot K3-podium. Voor het hoofdgerecht moeten we deze week op het filmfest zijn. En als dessert zijn de cleanfluencers aan de beurt. Tussendoor kunnen jullie bovendien proeven van wat cultuur met een interview van het productiehuis Vrije Val. En als kers op de taart geven we ook vandaag weer heerlijke koffiekoeken weg van Bakkerij Blog. Je hoort het genoeg om van te smullen en begin maar al met watertanden op Adult Diversion.

We beginnen vandaag met het leukste nieuws van afgelopen week. Josje is back! Na 10 jaar keert ze terug naar het grote K3-podium. En ja, dit maakt dat alle K3'tjes dit jaar op een jaar tijd zijn teruggekeerd. Ja, de terugkeer van Josje is natuurlijk wel maar tijdelijk. Zij zal Hanne gaan vervangen tijdens de Studio 100 Singalong concerten in de AFAS Dome eind dit jaar. Maar zelf kondigt ze aan dat ze er heel veel zin in heeft en echt van plan is om er daar ja, een feestje van te maken. En je merkt het misschien, maar ik ben ontzettend enthousiast. Want ik hou van Kathleen, maar eerlijk is eerlijk, Josje bij K3, dat was echt iconisch. We hebben Hallo K3, we hebben Alice in Wonderland en of course de welbekende regenboogjurkjes die we niet meer kunnen wegdenken. Dus ja, ik denk dat er voor mij niks anders op zit dan toch maar een ticketje te kopen voor 3 tot 5 december in de AFAS Dome, die sing-along concerten. En om dit te vieren gaan we nu luisteren naar mijn all-time favorite K3-nummer. En je raadt het misschien al, maar dit is eentje met Josje erbij. Ik zou zeggen, haal die filmster in jou maar naar boven voor de komende 3 minuten, want dit is Filmster van K3.

0: Dat was dus K3. Vandaag begint ook het Filmfest. Een van de events waar ik het meeste naar uitkijk in heel het jaar. En Rosien, jij kan ons daar iets meer over gaan vertellen.
1: Ja, inderdaad. Want we kunnen er bijna niet meer naast kijken. Maar Filmfest Gent is terug begonnen. Vandaag is de grote opening en Filmfest Gent opent dit jaar met Coward, de nieuwe film van Lucas Dont, die ook in de prijzen valt. En wie Girl and Close kent, weet dat we ons waarschijnlijk mogen verwachten aan een film die je niet zomaar loslaat. Coward neemt ons mee naar de Eerste Wereldoorlog. We volgen Pierre, een jonge Belgische soldaat die aan het front aankomt en zich maar al te graag wil bewijzen. Maar achter de linies ontmoet hij Francis, die heeft een iets andere opdracht. Hij moet samen met andere soldaten een revue organiseren om de moraal van de troepen hoog te houden. En dan terwijl Pierre en Francis samen aan die voorstelling werken, ontstaat er tussen hen iets meer. Een stille, onuitgesproken liefde midden in de chaos van de oorlog. De film gaat dus niet alleen over oorlog en geweld, maar ook over liefde, vriendschap en de manieren waarop mensen proberen te ontsnappen aan de gruwel rondom hen. Ja, wat leuk is aan Filmfest is ook dat er naast de grote namen wat meer alternatieve films te bekijken zijn. Dus ik zou snel nog kijken in het programma voor de laatste tickets te bemachtigen. En ja, Filmfest Gent is natuurlijk meer dan alleen films kijken, want ook dit jaar komen er heel wat internationale en nationale regisseurs, acteurs, actrices en filmcomposisten langs. Je kunt hen zelf elke avond verwelkomen aan de Rode Loper bij Kinepolis Gent. Dus, film kijken, bekende gezichten spotten en misschien zelf over de Rode Loper lopen, Filmfest Gent is weer helemaal terug in de stad en ik kijk er alvast heel hard naar uit, liever. Maar nu vraag ik mij af. Ik ga misschien beginnen bij Berre. Ga jij naar het Filmfest? En welk filmpje gaat jij meepikken?
2: Wel, ik ga niet alleen naar het Filmfest, maar ik ga er ook rondlopen voor Urgent FM. Op zondagavond van 6 tot 8 zal ik daar de presentatie geven. En dan maandagochtend ga ik daar als reporter rondlopen, maar eens nog wat afspreken met wie dat er nog gaat zijn, welke films ik daar allemaal ga bekijken. Maar ik ga er dus niet gewoon naar een film kijken, maar ook maatschappelijk relevant zijn, laat het ons zo benoemen.
1: Zalig. En jij, Wehab?
0: Ja, als een mede-masterstudent in film en tv weet jij, denk ik, dat we sowieso verplicht al naar een paar dingen van het filmfest moeten gaan voor onze richting. Maar daarbuiten ga ik ook zeker nog een paar andere filmpjes gaan meepikken. Ik heb al tickets geboekt voor Chronovisor en voor Minotaur, maar ben nog steeds aan het kijken. Het zijn er zoveel, snap je? Maar ben nog steeds een keertje aan het kijken welke films ik nog zeker een keer wil zien. Ook Videodroom ga ik elk jaar wel een paar keer naartoe. Dat is dus wanneer dat er zo gelijk een nieuwe live soundtrack wordt gemaakt op zo'n cult classic. Dat is altijd super tof. Daar zit soms echt heel goede muziek ook tussen. En dat is ook heel tof om gelijk op nieuwe manieren, zo gelijk echt aan niche films soms blootgesteld te worden. Dus ik ga zeker afkomen. En heb jij nog plannen, Rosien?
1: Ja, wel. Dus ik ga ook naar dezelfde films als jou. Wat was dat?
0: Rehearsals for a Revolution.
1: Ja, dat is een documentaire, dacht ik. En dan gaan we ook naar Sector Moment. En ik ga morgen ook Coward zien. Regisseur Lucas Dont komt. En dan ga ik er nog een paar meepikken. Ik kijk er alvast ook heel hard naar uit.
2: Ik vind ook wel altijd heel fijn het filmfest, omdat je dan films kan zien dat je normaal gezien nooit naartoe zou gaan. Ik heb zo 2 jaar geleden, vorig jaar was ik niet in Gent op dat moment, maar 2 jaar geleden heb ik zo'n Japans-Franse samenwerking gezien en dat was eigenlijk heel fijn. Ik ben gewoon fan van het filmfest, puur voor die reden.
1: Wel, daarom dat ik ook zei, naast de grote namen zijn er dus ook die alternatievere namen of films die je normaal niet in de cinema's zou zien. Dus inderdaad, echt de moeite om eens mee te pikken.
0: Ja, daar draait het om eigenlijk. Hopelijk dat jullie thuis ook gewoon misschien wat nieuwe films gaan kunnen ontdekken, wat nieuwe regisseurs. Dan gaan we over naar Cyndi Lauper met Time After Time.

0: We zijn ondertussen halverwege onze show. En dat betekent een kleine check-up. Rosien, hoe gaat het met jou?
1: Met mij gaat alles goed, dankjewel, Berre.
0: Ben jij nog wakker?
1: Ik ben helemaal wakker. Ik moet hier de techniek doen, dus soms gaat het een beetje minder goed, maar ik ben wakker.
0: Oké, dat is top. En lieve luisteraars, jullie weten dat bij Sluimerstand we graag onze lokale cultuursector ook een hart onder de riem steken. En een tijdje geleden dan kregen we het contact, of werden we gecontacteerd door productiehuis Vrije Val. En onze redactie, wij zijn natuurlijk open om hun te ontvangen en hun projectje te komen uitleggen. Dus goedemorgen, Sarah.
2: Goedemorgen.
0: Is het gelukt om zo vroeg op te staan?
2: Voor dit wel.
0: Voor dit wel?
2: Ja. Normaal gezien zou dat heel moeilijk zijn bij mij, maar hiervoor doe ik het.
0: Voilà, voor je passie doe je natuurlijk alles.
2: Dat is waar.
0: Jullie komen hier dus een theaterstuk voorstellen van jullie productiehuis, zoals ik al zei, Vrije Val. Het is ook de eerste keer, denk ik, dat jullie langskomen in onze studio. Dus zouden jullie eens kort voor onze luisteraars kunnen uitleggen wat jullie nu net zijn? Wie zijn jullie?
2: Ik ben Sarah Moerkes en samen met mijn collega Wout Ballou hebben wij dus een organisatie opgestart. Dat heet Vrije Val. Het is een soort van creatieplaats waarin dat we producties maken omtrent mentaal welzijn. Dat is onze algemene boodschap. En anderzijds helpen wij ook andere jongeren om projecten te realiseren. En ik sta hier vandaag voor natuurlijk één productie, dat is Eén Koffer. Die gaat nu zondag in première. Dus ja.
0: En over wat gaat Eén Koffer nu net?
2: Over Eén Koffer.
0: Over Eén Koffer, dat is gemakkelijk om te houden.
2: Het gaat eigenlijk over letterlijk één koffer die eigenlijk gevonden wordt aan een perron. Een verlaten perron waar Arthur langskomt en Lou. Arthur en Lou zijn allebei heel tegenstrijdige personages. De ene wil de koffer open doen en de andere niet. En zo komen we eigenlijk ook uit in een debat tussen normen en waarden.
0: Ja, en vind je het belangrijk dat je net in deze tijden waarin er veel polarisatie in de wereld is, om dan zo'n stuk te brengen?
2: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we alles bespreekbaar maken ook. Dus, en als we dat aan de hand van theater kunnen doen, zoveel te beter.
0: En hoe is dan net het idee tot stand gekomen van Eén Koffer?
2: Van Eén Koffer. Ja. Mijn collega Wout Ballou is daar eigenlijk mee afgekomen. En die zei, Sarah, ik wil een voorstelling maken waarin dat we met een koffer werken, waarin dat we niet weten wat erin zit en kijken waar dat dan naartoe kan gaan. En ik plak daar natuurlijk dan direct iets aan wat dat met mentaal welzijn te maken heeft. Voor mij gaat het bijvoorbeeld eerder over elkaar in kotjes duwen. En bij Wout gaat het dan eerder over hoe botsen die waarden en normen van mensen die bijvoorbeeld de koffer wel willen opendoen of mensen die juist niet, met beleefdheid.
0: Dus iedereen dat kijkt en meespeelt kan zeg maar een eigen ingeving geven in het toneelstuk. Is dat belangrijk voor jullie?
2: Ja. We hebben in het verleden ook al twee andere projecten gemaakt, waaronder een kortfilm. Dat was Alicia in Wakkoland over een persoon die eigenlijk heel hard kampte met een depressie. En dan toch koos om in opname te gaan. In het begin was ze daar tegen. En daar hebben we ook echt gekozen om het hoofdpersonage. Het is een meisje die het speelt, maar het kan eigenlijk iedereen zijn. Ja. En dat vinden we het meest belangrijk. Of dat nu een meisje of een jongen is, non-binair. We willen dat iedereen zich erin kan herkennen. Nog problematieken, nog. Dus dat is superbelangrijk.
0: Ja. Oké, en merken jullie dat in jullie productiehuis, dat jullie daar ook een breed publiek mee kunnen bereiken? Of?
2: Enorm. Dus het is zalig. Allee, ik heb er weinig woorden voor wat de producties soms doen. We werken ook heel veel met jongeren zelf. We proberen ook jongere organisaties te steunen. Maar vooral het samenwerken met. We hebben mensen gehad boven de 60 die geweend hebben, bijvoorbeeld. Of heel jonge kinderen die ook de film bijvoorbeeld gezien hebben of de voorstelling en dan vragen stellen. Maar dat wij dan op een kindsmogelijke manier antwoorden, maar toch wel met een verstandige boodschap om het zo. Ik zeg niet graag volwassen boodschap, want niet alle volwassenen gedragen zich volwassen, vind ik. Het is een verstandige boodschap.
0: Ja. Mature boodschap.
2: Een mature, ja.
0: Volwassen.
2: Dus we proberen dat wel echt om eigenlijk heel veel verschillende mensen aan te spreken.
0: Ja. En dan jullie acteurs, laat ik zeggen, die komen dan ook allemaal, die werken sowieso bij jullie of zijn er
2: wij
0: vaak
2: zijn
0: wat freelancers
2: eigenlijk
0: bij?
2: Eigenlijk gewoon letterlijk met twee.
0: Ah, jullie zijn enkel Wout en jij?
2: Ja, enkel Wout en ik. We zijn nog maar 2-3 jaar bezig met Vrije Val. Natuurlijk bijvoorbeeld met Alicia Wakkoland hebben we dan verschillende acteurs gevraagd. Ik heb zelf ook een tijdje in de psychiatrie gezeten en daar heb ik dan ook mensen leren kennen die ook meegedaan hebben aan de voorstelling. We zoeken wel echt altijd mensen die mijn hart bij de boodschap leggen, eerder dan ik kan acteren. Ja. We willen echt iedereen de kans geven en Wout en ik hebben samen ook al heel veel ervaring in theater. Dus we kunnen die altijd wel helpen met mogelijke dingen. Bijvoorbeeld voor Sorry voor het Storen, dat was onze allereerste voorstelling die Wout op zijn 16 helemaal alleen heeft gedaan. Ik ben nog altijd heel trots op hem. Ik denk dat hij nu schaamtelijk rood zou worden, moest hij er zijn. Hebben dan ook wel gekeken om ook veel mensen rondom te gebruiken. Bijvoorbeeld door een try-out te doen. Dus dat we die voorstelling dan één keer op voorhand eigenlijk spelen aan een breed publiek. Allemaal jongeren van verschillende soorten. En dan vragen we ook een mening van, vinden jullie het oké als we het zo beschrijven? Hoe gaan jullie daarmee om? Dus we maken, ja. Zo proberen we het dan ook wel bespreekbaar te maken.
0: Om meer het debat ook te openen, ja. Naar de rest toe.
2: Ja. Ja, bijvoorbeeld, we hebben nu één koffer, hebben een try-out gedaan met jongeren tussen de 13 en de 16. Die hebben dan ons mogen regisseren in plaats van omgekeerd. En die waren ook direct met feedback daar. Die zeiden ook van, ah ja, ik heb dat gemerkt in de voorstelling dat daarnaar leidt. Dat we zelf nog niet door hadden bijvoorbeeld. Dus zij geven dan ook een extra boodschap erin. En dat is net hetgene wat dat alles zo mooi maakt, bij vrijval.
0: Ja. Voilà. Dus, en stel, er is hier nu een luisteraar aan het luisteren en die denkt, weet je, één koffer, het lijkt me wel interessant.
2: Het is interessant.
0: Hoe, waar, wanneer kunnen ze bij jullie terecht?
2: Wij spelen, we hebben vandaag, vandaag. Het zou een beetje zot zijn, moest het vandaag zijn. We hebben zondag onze première, dat is 11 oktober om 8 uur in het Arca Theater. Daar spelen we volgende week. Dan ook nog eens de 18e om 8 uur in het Arca Theater. En dan 23 januari 2027 spelen we nog eens om 8 uur in het Nova Centrum.
0: Oké.
2: Nu, je kan al deze info, het is veel te vroeg, veel te veel informatie. Dus je kunt dat ook allemaal vinden via onze website, dat is vrijeval.com. Of onze Instagram, daar kan je alles terugvinden. En daar kun je ook meer te weten komen over ons en de werking, als je dat wilt.
0: En ook de tickets is allemaal via
2: al
0: de website.
2: Al de tickets daar. Ook voor scholen. Wij gaan ook naar school bijvoorbeeld. De film heb ik al een paar keer op school getoond. Als jullie daar iets in trend willen doen, is het ook altijd via de website vrijeval.com. Of als je zelf een project wilt starten, mocht je ook altijd eens aankloppen.
0: Dan mogen ze ook altijd bij jullie komen?
2: Okay. We willen zoveel mogelijk jongeren ook helpen in hun eigen producties. Het is ook dankzij Alles Kan van Gent dat we deze productie kunnen doen. Dus als wij andere jongeren kunnen steunen in een bepaald opzicht, dan doen we dat met heel veel plezier.
0: Okay. Dan heb ik nog een laatste vraag voor jou, Sarah.
2: Oké.
0: Je zei al, het productiehuis is enkel jij en Wout.
2: Ja.
0: Merk je dat jullie band doorheen die, of over die 3 jaar nu echt wel heel veel sterker is geworden, waardoor jullie die moeilijkere thema's makkelijker kunnen overbrengen op
2: jullie
0: publiek?
2: Wout en ik kennen elkaar denk ik ondertussen 11 of 10 jaar. Wout is ook, was mijn leerling, om het zo te zeggen.
0: Ah, ja.
2: Ja. Ik ben 30 ondertussen, I'm getting old.
0: Nog niet.
2: En Wout is 19. Dus Wout en ik doorheen de jaren hebben echt wel een familieband begonnen, om het zo te zeggen. Zijn familie ook aanvaardt mij ook op de familiefoto's, om het zo te zeggen en al. En onze band wordt ook veel sterker en sterker. We zijn ook echt niet bang om die thema's aan te halen bij elkaar. Daar heb ik hem ook altijd van jongens af aan proberen meegeven van praten over. En ik vind het dan zalig dat zo'n jongere dan zegt van oké, ik ga er een productiehuis van maken en wilt jij meedoen?
0: Het was zijn idee om het te starten.
2: Dat was zijn idee, ja. Alle credits van Vrijval. Ja. Ik dacht Vrijval, let's go.
0: Voilà.
2: We zeggen altijd, doe, val en creëer. Dus ik ben hem heel dankbaar dat hij dit doet en dat ik daaraan mee mag werken. En dat hij door zijn project eigenlijk zoveel mensen kan raken. En ik doe daar alles aan om mijn schouders er ook mee onder te zetten.
0: Okay, dat is een hele mooie boodschap.
2: Ja, sowieso.
0: Voilà. Dankjewel dat jullie hier aanwezig wilden zijn.
2: Dank je.
0: We gaan zeker ook jullie website nog op onze socials delen. Joepie. Dat we een beetje kunnen helpen. Nog eens een recap. Deze zondag in het Arca Theater.
2: Ja, 11 en 18 oktober in het Arca Theater. En dan 23 januari 2027 in het Nova Centrum.
0: Okay, voilà. Jullie hebben het gehoord, luisteraars. Er zit maar één ding op, denk ik. En dat is massaal naar die website gaan.
2: Woehoe.
0: En dan denk ik dat we nu verder kunnen met Mo Calamity, met Petit Bonhomme.

Buiten het filmfest is het deze week ook week van de handhaving. Een week die draait rond iedereens favoriete onderwerp, sluikstorten. Helaas zijn hier geen concertjes of vijven voor georganiseerd. De steden willen vooral extra aandacht besteden aan sluikstorten en zwerfvuil en burgers hier meer attent op maken. Gent gaat dit mede aanpakken door te willen inzetten op cleanfluencers. Influencers waarbij de stad hoopt mensen meer te kunnen overtuigen om hun afval niet overal achter te laten. Blijkbaar is er een record aan meldingen voor zwerfvuil in Gent en de student kick-off van 2 weken geleden heeft ons er ook niet echt als een propere stad op de kaart gezet. Je kan je misschien vragen stellen over de effectiviteit van zulke cleanfluencers, maar ik moet wel zeggen dat ik de afgelopen weken zoveel de campagne van Gij toch niet, waarbij de Romeo's en Clementine Charon ons verwijten om van afval achter te laten, beu ben gehoord. En waarschijnlijk zit die campagne al woord voor woord in mijn hoofd. Nu gaan wij luisteren naar I Found You van Joost en Judith in teken van de warmste week.

0: Ja, Sophie is er hier komen bijstaan in de studio om het te hebben over mijn favoriete onderwerp, namelijk eten.
1: Ja, dus ik ga een beetje praten over go-to meals. Iets wat dat wel als, iets wat dat als student ja, iets heel fijn is. Mijn go-to meal is een pokeball. Dat is ja, gewoon snel, het is gemakkelijk en het is heel voedzaam. En zeker, ja, ik ben nu begonnen aan stage, dus het is heel fijn dat ik niet moet nadenken over wat ik moet eten tijdens de lunch. Ik gooi gewoon mijn favoriete ingrediënten in een kommetje en voilà, de lunch is served. Ik kan nu ook wel heel eerlijk zijn, als ik iets te lang snoeze, dan lukt het mij ook wel niet om een pokeball te maken. En dan zijn het gewoon ja, saaie boterhammen. Maar ik vroeg mij af, hoe zit dat bij jullie? Hebben jullie een go-to meal?
0: Ja, een pastakken is altijd goed, hè. En makkelijk, je kunt daar alles mee doen, hè. Tomatensaus, roomsaus, courgette, tomaat, dus gehakt, zalm.
1: Alle soorten pasta, eigenlijk.
0: Kip, ja. Dat is schering en inslag. Zeggen ze dat zo? Ja, bij mij.
1: Oké.
2: Ja, ik heb wel een paar dingen dat ik zo wel vaak maak op kot. Simpele pasta, maar dat is wel met zo'n huisgemaakte saus, snap je? Proef toch wel beter dan die van de winkel.
1: Ja, sowieso.
2: Of zo gewoon lekker stukje vlees en de airfryer. Of zo fishsticks met spinazie en de airfryer.
0: Ja, dat is ook gewoon makkelijk, hè. Sorry, heerlijk.
2: Ja. Heerlijk, makkelijk, goed voor in de winter.
1: Dat is een beetje een ding van een go-to meal, dat het gewoon gemakkelijk is en niet te veel werk.
0: Mm. Ja, in het studentenleven is dat gewoon nodig. Ik, voor het ontbijt doe ik overnight oats.
1: Dus, dat vind ik al fancy.
0: Vind je dat al fancy? Maar dat is echt niet moeilijk. Dat is gewoon wat havermout, wat melk erbij en wat toppings. Huppla, in een pot. En de volgende ochtend kan ik dan supersnel ontbijten. Heerlijk.
1: Ja,
0: dat ik zo lang mogelijk kan snoezen.
1: Ja, Rosine, heb jij nog een go-to meal?
3: Ja, maar echt, ik ga jullie iets leren. Hè. Allee, misschien heb je het al zien passeren op TikTok. Maar het is een zoete aardappelbol. Ik zweer het jullie, dat is echt het lekkerste dat er is na pasta. Want ja, niks op pasta.
0: Nee, de Italiaans.
3: Ja, daar ben ik helemaal mee akkoord. Maar echt waar. Dus een zoete aardappel. Je bereidt dat goed klaar. Je kunt in elke vorm. Maar een fully zoete aardappel, airfryer, zo goed dat hij goed sompig is, dan met gehakt, guacamole, cottage cheese, zo een tomatenslaatje, dat allemaal bij elkaar, goed gekruid en dan een goede kwak honing daarop.
0: Ja.
3: En dat allemaal mengen, echt, is zo lekker.
0: En dat is wel goed voor de herfst, zo, dat past wel.
3: Ja, want je kunt dat ook, mama zei dat dit weekend, met een butternut doen, in plaats van een zoete aardappel.
0: Ja, ik heb dat keer gegeten met een butternut. En dat was inderdaad heel lekker. En dan met Harry Potter op de achtergrond, dus dat was echt zo die fall vibes.
3: Ja, dus daar raad ik echt aan, want dat is ook heel makkelijk om te maken en ja, echt gewoon lekker. En ook gezond.
1: Ja, wel. Ja. Dat is ook echt
0: dan heb je groentjes binnen.
3: Maar alles in vorm van een bowl, toch?
1: Ja.
0: Ja, dat is gewoon het studentenleven.
1: Gewoon gemakkelijk al die ingrediënten samenkappen en dan heb je het gewoon.
3: Ja, inderdaad.
0: Ja, zeg, zullen we nog een nummertje opleggen? Wat denken we van Fleetwood Mac met Little Lies?

0: Ja, we zijn ondertussen nog een beetje aan het wachten op onze beller, onze koffiekoeken.
1: Ja, tot een update van onze koffiekoeken. Ja. Maar ondertussen wil ik het een keer hebben over de Nobelprijzen. Want het is een goede dag om een Belg te zijn, hè, Barre?
0: Ja, want gisteren heeft Francis Halsen de Nobelprijs voor de natuurkunde gewonnen. Hij heeft iets gebouwd in Antarctica. En dat zou kunnen helpen om ook de ruimte beter te verstaan. Het zijn bepaalde deeltjes die hij daarmee kan onderzoeken. En daarmee kunnen we bepaalde krachten in de ruimte. En het is veel te technisch voor mij om te begrijpen.
1: Ja, voor mij ook.
0: Maar daar komt het op neer.
1: Ik wou het net zeggen, maar het is wel belangrijk dat we die mensen hebben. En dan wel goed dat er zo een prijs bestaat om die dan ook eventjes in de bloemetjes te zetten.
0: En wie er ook in de bloemetjes gezet mag worden, is onze genomineerde van Nederland en België tezamen, Stefan Hertmans.
1: Mm-hmm.
0: Morgen wordt de Nobelprijs voor de literatuur uitgereikt.
1: Ja.
0: En Stefan Hertmans is al enkele jaren onze genomineerde vanuit België. Nederland heeft dat vaak een beetje afgeduwd. Die hadden hun eigen genomineerde, maar die is

0: Filmfest breekt weer aan. We hebben het daar net over gehad in onze show. Waarbij een paar grote regisseurs zullen opdagen. En ook de regisseur van de Belgische inzending voor de Oscars. Maar wie is deze regisseur van eigen bodem, Anna? Dus, weet je het al?
1: Nee.
0: Oké, we hebben verschillende keuzes waaruit je kan kiezen. En dan maak je kans op de lekkere koffiekoeken van Bakkerij Blog. Dus A, Lucas de Hond. Jonas Geirnaert. B, C, Adil El Arbi. Of D, Erik van Looy.
1: C?
0: Dat is niet correct. Je mag het tweede keer proberen.
1: A?
0: Ja, A, Lucas de Hond. Inderdaad. Hoe voel je je bij de 4 koffiekoeken?
1: Ja, wel leuk. Ik ga ze niet naar de les en dan ga ik dat aan mijn vrienden geven.
0: Oké, wat super. Dus we gaan niet één persoon blij maken deze ochtend, maar meerdere personen. Dat is fijn om te horen. Oké, terug naar de studio.
2: Ziezo, en zo hebben we weer iemand blij gemaakt vandaag. Hopelijk maken we jullie ook blij met het volgende nummer. Dat is... God Street Park.

De tijd is jammer genoeg alweer aangebroken dat onze show tot een eind loopt. We hadden het over het aankomende filmfestival van Gent, onze go-to-meals, opkomende cleanfluencers en Sarah van Vrije Val was langs te komen om hun show van één koffer te vertellen. Dankjewel om deze ochtend met ons te willen delen. Nog een fijne dag gewenst. Dit was Sluimerstand en tot volgende week. Opnieuw, hetzelfde uur, dezelfde tijd. Perfect. Salutjes.

0: Het aantal verkeersdoden in ons land stijgt weer. Voor het eerst in 4 jaar. In de eerste helft van dit jaar vielen er al 223 doden op onze wegen, tegenover 210 in dezelfde periode van 2025. Vooral bij fietsers vallen er meer slachtoffers. Nu al 42% meer dan de voorbije jaren. Wies Kalles van de Fietsersbond zoekt verklaringen.
1: Dat kan al een stukje een verklaring natuurlijk zijn. Als er meer gefietst wordt, dat er dan jammer genoeg ook meer dodelijk op. Maar we moeten nog een verder onderzoek eigenlijk doen om te gaan kijken over welke leeftijdsgroepen dat gaat en over wat voor soort fietsen dat het allemaal zijn en waar dat die ongevallen exact gebeuren.
0: Ons land wil tegen 2030 de helft minder verkeersdoden. Al maar meer Vlamingen vragen een voordelige renovatielening aan bij de overheid. Het waren er dit jaar al meer dan 7600, of bijna 70% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Melissa de Prateren.
2: We zien dat daar heel vaak beroep op wordt gedaan om grotere renovaties te doen. Je kan ook tot 60.000 euro lenen en heel vaak worden daar dan daken, ramen, deuren enzovoort mee vernieuwd. Maar tegelijk zien we ook dat er steeds vaker warmtepompen worden geplaatst. Daar zijn ook nog eens premies voor. Dus de combinatie van de twee zorgt er wel voor dat ook daar wel een piek in te zien is.
0: Op zo'n renovatielening betaal je minder rente, afhankelijk van hoeveel je verdient. Wie heel weinig verdient, betaalt zelfs geen rente. Christa Pike, de vrouw die in Tennessee in de VS haar executie overleefde, is opnieuw bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat laten haar advocaten weten. Pike ligt sinds vorige week in het ziekenhuis nadat ze 2 dodelijke injecties overleefde. De topman van het gevangeniswezen in Tennessee stapte al op en ook alle executies voor de rest van dit jaar in Tennessee zijn uitgesteld. Onze jonge rode duivels hebben zich geplaatst voor het EK van volgend jaar in Servië en Albanië. De belofte hadden in hun laatste groepswedstrijd genoeg aan een 0-0 gelijkspel in Denemarken om hun groep te winnen en zo rechtstreeks door te stoten. Je hoort bondscoach Gilles Swerts.
3: Toch wel een bepaalde opluchting. Geen makkelijke wedstrijd, want als je als groep zo hard ervoor vecht, 2 doelpunten tegen op een hele campagne, dan doe je het als groep gewoon fantastisch. Om naar het EK te gaan, dat is een ongelooflijk gevoel. Dadelijk een feestje op het vliegtuig.
0: De Denen moeten barrage spelen om nog op het EK te geraken. Lionel Messi heeft officieel afscheid genomen van de Argentijnse nationale ploeg in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en scoorde zelf op strafschop. Het stadion in Buenos Aires was met 80.000 fans volledig uitverkocht. Messi zei in een speech dat het afscheid hem zwaar valt en hij bedankte iedereen.
4: No sé, seguramente es un momento muy difícil para mí.
5: Muchas gracias, los quiero.
0: Messi scoorde 126 doelpunten in 208 wedstrijden met Argentinië. Hij is 39 en heeft nog een contract tot eind 2028 bij Inter Miami in de VS. Eerst nog wat zon, later meer wolken, gevolgd door pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima wel nog rond 23 graden. Morgen krijgen we afwisselend zon en buien, ook meer wind en we halen nog maar 14 graden. En dat is ook vrijdag zo.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Premier De Wever wil dat we volgend jaar netto al meer overhouden van ons loon. Dat is 2 jaar eerder.

0: dan eerst gepland. Dat schrijft HLN. Volgens politiekjournaliste Fleur Mees wil de Wever zo vooral de MR tevreden houden tijdens de begrotingsgesprekken die straks hernemen.
1: Maar er schuilt een addertje onder het gras. Dan moeten ze wel hun go geven voor een btw-hervorming. Bijvoorbeeld het tarief van 21% naar 22% verhogen. Omdat dat heel veel geld in het laadje brengt per jaar. Maar ja, net die btw-hervorming ligt extreem gevoelig bij MR.
0: De vervroegde belastingverlaging zou ons land wel zo'n 7,5 miljard euro kosten, net nu de federale regering 10 miljard wil besparen. De kans bestaat dat niet elke gemeente binnenkort nog een postkantoor zal hebben. Dat schrijft het Nieuwsblad. Bpost moet vanaf volgend jaar 50 miljoen per jaar besparen. Bevoegd minister Mats kijkt daarom naar het aantal postkantoren. Het aantal verkeersdoden in ons land stijgt weer. Voor het eerst in 4 jaar. In de eerste helft van dit jaar vielen er al 223 doden op onze wegen, tegenover 210 in dezelfde periode van 2025. Vooral bij fietsers vallen er meer slachtoffers. Nu al 42% meer dan de voorbije jaren. Wies Kalles van de Fietsersbond zoekt verklaringen.
2: Dat kan al een stukje een verklaring natuurlijk zijn als er meer gefietst wordt, dat er dan jammer genoeg ook meer dodelijke ongevallen kunnen gebeuren. Maar we moeten nog een verder onderzoek eigenlijk doen om te gaan kijken over welke leeftijdsgroepen dat gaat en over wat voor soort fietsen dat het allemaal zijn en waar dat die ongevallen exact gebeuren.
0: Ons land wil tegen 2030 de helft minder verkeersdoden. Christa Pike, de vrouw die in Tennessee in de VS haar executie overleefde, is opnieuw bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat laten haar advocaten weten. Pike ligt sinds vorige week in het ziekenhuis nadat ze 2 dodelijke injecties overleefde. De topman van het gevangeniswezen in Tennessee stapte al op en ook alle executies voor de rest van dit jaar in de staat zijn uitgesteld. Onze jonge Rode Duivels hebben zich geplaatst voor het EK van volgend jaar in Servië en Albanië. De belofte hadden in hun laatste groepswedstrijd genoeg aan een 0-0 gelijkspel in Denemarken om hun groep te winnen. En zo rechtstreeks door te stoten. Je hoort bondscoach Gilles Schwerts.
3: Toch wel een bepaalde opluchting. Geen makkelijke wedstrijd. Want als je als groep zo hard ervoor vecht, 2 doelpunten tegen op een hele campagne, dan doe je het als groep gewoon fantastisch. Om naar het EK te gaan, dat is een ongelooflijk gevoel. Dadelijk een feestje op het vliegtuig.
0: De Denen moeten barrage spelen om nog op het EK te geraken. En in de Nations League voetbal heeft wereldkampioen Spanje zich geplaatst voor de kwartfinales. Het ging met 1-2 winnen in Kroatië en pakt zo 12 op 12. Spanje heeft nu al 42 wedstrijden op rij niet verloren. Ook Engeland stoot bijna zeker door. Het is stevig tweede in de groep na 3-0 winst tegen Tsjechië. Eerst nog wat zon, later meer wolken, gevolgd door pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima wel nog rond 23 graden. Morgen krijgen we afwisselend zon en buien, ook meer wind. En we halen nog maar 14 graden. En dat is ook vrijdag zo.
4: Dit is Urgent FM.
5: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Een moordonderzoek in Sint-Gillis in Brussel. Een vrouw is daar dood teruggevonden in haar appartement. Het was de school die de hulpdiensten belde, omdat niemand haar kinderen kwam ophalen. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. In Luik zijn deze maand al bijna 110 mensen opgepakt bij de studentenprotesten. Zowat de helft van hen gisteren, dat meldt de politie. Er is al dagen protest in Wallonië tegen de besparingen in het onderwijs. Hier en daar liep dat uit de hand en staken jongeren van alles in brand. De droogte van de voorbije maanden heeft voor minstens 260 miljoen euro schade veroorzaakt in onze land- en tuinbouw. Dat blijkt uit een schatting van de Boerenbond. Het gaat dan over de totale hoeveelheid oogst die verloren ging. Je kan binnenkort geen verborgen gebreken meer melden. Als je nu een huis of apparaat koopt en daarna een fout ontdekt, moet je volgens de wet binnen een korte tijd naar de rechter stappen. Maar die omschrijving is veel te vaag en dus verdwijnt ze over een jaar uit het wetboek, zegt Nicolaas Vinkier van advocaat.be.
3: Wat zegt de wet nu? Dat is eigenlijk een beetje overdreven om u te gaan verplichten om daar een procedure onmiddellijk al bij de rechter te starten. Wat men nu heeft voorzien is om dat ter kennis te brengen van de verkoper. En dus te zeggen van kijk, je zal er iets moeten aan doen. En dan heeft men eigenlijk een periode waar dat er onderhandelingen kunnen gebeuren en pas als dat niet lukt, moet men dan naar de rechtbank gaan.
2: Het kadert in nieuwe grote lijnen die Europa oplegt over de rechten voor consumenten. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 15 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen met raketten en drones. Er vielen ook bijna 40 gewonden, onder wie enkele kinderen. Dat zegt president Zelensky. Volgens hem werden huizen en appartementen geraakt, onder meer in de hoofdstad Kiev en de regio rond. In Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat melden lokale hulpverleners. De aanvallen gebeurden precies 3 jaar na het begin van de oorlog. De Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. Oorlogsjournalist Robin Raamakers.
4: Het is eigenlijk meer een soort van voortdurende afrekening met Hamas, maar ook voor een groot stuk met de burgerbevolking in Gaza. Sinds dat bloedbad van 7 oktober heeft Israël zodanig hard toegeslagen in Gaza dat we op dit moment rond de 75.000 slachtoffers zitten.
2: En een oplossing is niet in zicht. Ons land heeft 2 medailles gepakt op het EK tijdrijden in Slovenië. Laura Vivé greep nipt naast het goud bij de junioren vrouwen. Ze was op de streep maar 3 seconden trager dan een Spaanse. En bij de junioren mannen pakt Vic de Smet brons.
5: Ik mag echt heel blij zijn met deze prestatie. Misschien een beetje op het laatste teruggezakt. Ik denk dat ik misschien net iets erop ben gestart op die klim en dan een beetje ben stilgevallen op die plateau. Maar ik denk dat ik nog steeds heel blij mag zijn met deze bronzen medaille.
2: Het goud was voor een Spanjaard, het zilver voor een Deen. Vanmiddag geleidelijk meer wolken en regen bij 23 graden. Vanavond en vannacht vallen er pittige buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen en buien en een koude wind, nog maar 14 graden. Ook vrijdag regen, in het

Een goede namiddag en welkom bij Urgent FM. Het is 7 oktober en dat betekent dat eigenlijk Gent een beetje in tegenstaat van het Filmfestival van Gent. En daar gaat u zeer veel op horen op Urgent FM. Maar deze keer dus niet, het is Limnus Belgisch en dat betekent 2 uur Belgische underground. Ja, en nu weet je wat er gaat, hè? Dus een beetje allemaal muziekjes draaien die anders niet zoveel op de radio komen. En af en toe wel ook een keer een belpop classic. Ja, we gaan daarmee beginnen, want dit is Front 242 en Headhunter.

Ik hou er wel van, moet ik zeggen. Gare Noir was dat. Een duo gevormd door Sam Klaas en Fred Standaard. En ja, dat zijn mensen die ooit bij Red Zebra hebben gezeten. Dus het Brussel, we gaan een beetje in een new wave sfeer blijven. Ik heb er gewoon zin in. Dit is de Ultimate Dreamers en Forced to Live.

Ja, briljante single vind ik dat. De Ultimate Dreamers uit Brussel en Forced to Live. Binnenkort verschillende keren op het podium via Lumnus Dash. We gaan nog een beetje zwartgallige muziek draaien. Wat dacht je van nieuwe single van Nell & GP? Lachende Duivels.

Ja, Lachen de Duivels, en dat is een NGP. En we gaan gewoon een beetje Nederlandstalige muziek blijven draaien. Altijd leuk. Wat dacht je van Pissbugs en Mijn fiets is kapot?

Ik weet dat ik een probleem ben met artsen geweest. Dat zijn van die zinnen die, ja, wel raken. Verder met Nederlandstalige muziek, Lefwerk en Vier Ogen.

duur. Terug naar de ik, de grote schrik, blijf stil. Drukte me uit op een stencil. Geef bloed, zeg wat ik wil, blijf klein. Onder mijn eigen land, genoeg geklapt en over u gehad.

perfecte single, vind ik dat. Jaren, jaren aan Secret Garden. Dit is een nieuwe single. Maar een beetje nieuwe singles blijven draaien. Van King Hay. Komen uit Goeiedonk. Ja, iets te, ja, waar ligt Goeiedonk? In ieder geval, dit is een nieuwe single van King Hay. En die noemt Kiss.

Ja, en dat wordt natuurlijk gemerkt, dat was helemaal niet... King Hey, u hebt zelfs een stukje Black Midi gehoord, maar je hebt vooral Uzi S gehoord met Sinner No. Soms mag dat. U hebt het van mij nog te goed. Dit is King Hey en dus Kiss.

0: Ja, het is eigenlijk een super ouderwets nummertje, vind ik zo. Ja, eentje dat ze op de dansvloer draaiden. Als je ja, met iemand wil dansen, zoals dat heet. Hè. Dus zie de rust, Pristine. Het lijkt vrij goed op Christine van House of Love, maar het schijnt zeer toevallig. Who cares? Het is een fantastisch nummer.
1: Broke enough to break heart.

was de nieuwe single van New Trash, uitgebracht op Fonz Records, en dat is Blue Cheese. Nieuwe Alison Utah klinkt zeer jazzy en compleet anders, maar het is wel zeer leuk.

0: Nieuwe single van Alison Utah, vrij jazzy als het mij vraagt. We maken dus iedere keer een gewoonte van om een gast uit te nodigen om te praten over plaatjes. Ik heb vandaag Fred bij mij. Goedemiddag Fred.
1: Dag Didier, blij hier te mogen zijn.
0: Ja. Fred, u bent de frontman van Deze Vrij. Een vrij nieuwe band, dacht ik. Hè?
1: Ja, we staan denk ik bijna 2 jaar of kleine 2 jaar. Maar natuurlijk, het verhaal loopt al veel langer. Komt uit verschillende bands. Maar inderdaad, Days of Ray is een nieuw project, nieuwe songs, nieuwe vibe. Ja, spannend, want de plaat is nu uit. Dus.
0: Ja, we gaan er niet direct een geschiedenis van maken, maar je zegt we komen uit verschillende bands. Maar dat zijn niet de eerste, de beste. Hè? Welke bands zijn dat?
1: Goh, ik heb vooral mijn sporen een beetje verdiend. Mijn eerste bands in de jaren 90 was dat dan, de Candidates, ook Rockrally finale gezeten ook. Dat is dan overgegaan in Aiming Dishes, een heel verhaal met platenfirma's die failliet gingen en dergelijke. Dus iedere keer moeten naar beginnen dan, maar altijd blijven nummers, dat was altijd constante gebleven, altijd blijven nummers schrijven. En met die oude nummers, ik heb een heel catalogisch bij manier van spreken liggen, maar Deze Vrij, dat zijn allemaal verse nummers, nieuwe nummers. Die ook samengaan met een nieuwe periode in mijn leven ook. En,
0: ja, we hebben het niet alleen over jouw verleden. Er zijn ook andere mensen bij de band betrokken, maar die hebben ook een zwaar muzikaal verleden dat toch wel een palmares verdient.
1: Drummer Geert Bonne, is zijn spoor ook niet, bij Horky. Op die eerste plaats, de beste, en dan in mijn ogen altijd een iconische debuutplaat van Horky. Ook meegeschreven aan Mia. Dus Geert heeft ook een heel parcours doorlopen. We hebben elkaar altijd tegengekomen. Toen we samen speelden, we hebben elkaar leren kennen in de Zes van Gent. Maar verschillende andere bands, ook Bruno de Nek ging daar ook rond. En Armand Bourgogne. Maar altijd elkaar tegengekomen. Altijd gezegd van, moet ik eens samen spelen? En Deze Ray was het juiste moment. En daar hebben we ook nog de bassist, Juri Schimpen, dus een lifetime friend, samen op school geweest, altijd muziek gespeeld, ook samen, heb ik gevraagd. Juri is een fantastische bassist, enorme groove-legger, fantastische harmonies, bedenker. Dat komt natuurlijk omdat we dezelfde invloeden een beetje hebben.
0: Maar over die invloeden gesproken, als je het een beetje kort door de bocht zou nemen, dan denk je dat al die bands het verleden rockbands zijn. Zelfs de eerste Horky is puur rock. En dan zou je verwachten van, kijk, die gasten komen samen, die gaan een rockplaat maken. Maar Deze Vrij is helemaal geen rock, hè? Of toch weinig rock?
1: Ach, weet je wel, we balanceren dus een beetje tussen het poppie van het songwriting, de melodieuze song en de harmonies. Soms een beetje productie ook. Nummers geschreven op piano als op gitaar. Maar als we live spelen, dan gebeurt er iets. Dan is dat enthousiasme. Krijgen de nummers ook een veel edgier sound. Ja. Dat komt gewoon omdat we met weinig effecten spelen. Hè. Dus gitaar, Rickenbacker en gewoon een Fender versterker. De drum is de drum, basgitaar, er zit ook geen effect tussen. De gitaar, nu onze gitarist Philippe, die in mijn vorige band Ray speelde. Dus vandaar Ray, Days of Ray, een beetje een verlengde daarvan. Die proberen we nu toch een beetje aan de effectjes te... Ja. Maar het live optreden is nog altijd meer rock, edgy, indie.
0: En nu zijn misschien de mensen benieuwd, hoe klinkt dat, Deze Vrij? We gaan luisteren naar de titeltrack.
1: Opleggen,
0: we gaan luisteren naar de titeltrack uit die plaat, Night Answers Day.

0: Night Answers Day, dat was dus de titeltrack uit een plaat die voor mij ligt, de debuutplaat van Deze Vree. Wat meteen opvalt aan die muziek, dat is eigenlijk wel zeer gelaagd. Hè?
1: Ja, gelaagd. Bedoel je productiegewijs? Mm-hmm. Bedoel je? Of,
0: Ja. Ja. Hoe meer je dan luistert, hoe meer dat je ontdekt. Het is niet op één lineair niveau, het zijn er verschillende lagen en van die persoon.
1: Ja, fijn. Ja. Maar het is in het proces van het opnemen, er komen nog extra ideeën naar boven. Mm-hmm. Je schrijft het nummer. Dat is de song in zijn bloten, bij manier van spreken, mm-hmm. in het geraamte. Maar dan begin je te repeteren, dan krijg je muscles, krijg je mm-hmm. wat spierweefsel en huid. Maar als je dan in studio gaat, weet je al, het creatieve proces mm-hmm. stopt niet bij het schrijven en het mm-hmm. repeteren, maar dan komen er nog ideeën bij. Oh, mm-hmm. We gaan daar nog een stem bij doen, dan gaan we dat effect misschien, of de keyboard. Mm-hmm. Ik hoor nog een keyboard daarbij. Mm-hmm. Het interessante is dat we nu, als we onze plaat voorstellen, 17 oktober, in het trefpunt, dat mm-hmm. we dan ook wel een extra muzikant erbij nemen, mm-hmm. die

0: Heeft ook les. En heeft ook les in Geel aan de studenten, ingenieurstudenten, geluidsingenieurstudent. En die moeten altijd een keer een track live opnemen. En zo hebben we twee keer in de studio hebben we toch 5, 6 nummers opgenomen. Waar we niks moesten voor betalen, studiotijd. We hebben in feite 2 platen opgenomen op die manier. En studio geboekt in de Ardennen, door B Studios.
1: Ja, ja. Mm-hmm.
0: Een fantastische locatie aan de rivier. Precies dat je in een ander land, in Afrika soms. En daar hebben we dan een week opgenomen. Dus 15 nummers, basistracks opgenomen. Soms hier en daar de zang zelfs gedaan. En dus er was eigenlijk 2 en 3 studios. Dus, de ene studio waar we opnamen was Rock Studios. Rockstar Studios in Boom, Neil Boom, en bij Boom. En dan in Derby. En dan, de rest was dan productie. Ja. Nog een keer gitaar, akoestische gitaar bij Staf Thuis en Antwerpen. Ja.
1: Ook al even een eigen tijdse sound, vind ik het wel dat er iets van de 60s in zit. Ik denk nou, voornamelijk aan de Beatles. Ja. Ik denk aan de titeltrack aan John Barry. Maar ook bijvoorbeeld.
0: John Barry.
1: John Barry, ja.
0: En, fijn. Ja.
1: En ook bijvoorbeeld The Dukes of Stratosphere.
0: Ja,
1: project van Andy Partridge van Ecstasy. Inderdaad. Zijn die 60s een invloed of is dat eigenlijk maar onbewust ingeslopen?
0: Goh. Ze zullen zeker een invloed hebben, want die bands die je opnoemt, voor mij zijn dat ook iconische bands, die classic bands. Classic, maar ik denk ook de manier van opnemen, dus de manier van spelen. Zoals ik er reeds vertelde, is gewoon, als we samenkomen, iedereen brengt zijn invloeden mee. In de repetitieruimte begin ik met de piano een nummer te spelen en dan valt iedereen in en zien we discussiëren we van dat is cool, dat is minder tof. En zo ontstaat een nummer. En zo werden ook nummers geconcipeerd in de jaren 60 of in de jaren 70. En gelukkig nu nog steeds. Op een tamelijk organische manier. De bandleden die een invloeden. Daarom zijn we ook een band. Zijn we nu ook niet fret en band. Dus zegt.
1: Maar akkoord dat de essentie van deze Vree toch pop is?
0: Ja, uiteindelijk wel. Ja, wat is pop? Het is een song, een nummer die...
1: Muziek die blijft hangen.
0: Ja. Met hoeks, met een refrein, met melodie, met oorwormen. Dat is mijn manier van mij uit te drukken. En, het is iets dat ik graag doe.
1: Een vrij gevarieerde sound, want het nummer dat we daarnet hoorden is compleet anders van hetgeen wat we nu gaan horen. The Sun, kun je daar iets over vertellen?
0: The Sun, de plaat heet Days, heeft Night Else's Day, een titelnummer. Dat is een beetje het samenspel, de dialoog tussen dag en nacht. De nacht wordt een beetje symboliseerd bij mij door de maan, de moon. De zon door het licht, de dag. En het samenspel, het interessante daartussen is die crepuscul, de schemering tussen de dag en de nacht. En het vertelt ook veel over wat is polarisering in de wereld. Je hebt zwart, je hebt wit, je hebt donker, je hebt licht. Maar in feite moeten we allemaal een beetje relativeren. Het is, de zon heeft ook verschillende kanten, verschillende tinten. De maan heeft ook verschillende tinten en de schemering is ook altijd anders. Dus een beetje het idee van dialoog. Een beetje meer dialoog, een beetje meer praten met elkaar in de wereld. En de wereld is zo mooi. En het is ook de schemering ertussen is ook een beetje de inspiratiebron. Waar er veel creativiteit naar boven komt. En het is een prachtig moment van de morgen en van de avond. Met veel kleur. Maar iedere keer anders ook. Maar The Sun is een nummer over verliefdheid.
1: Ja. Oké, dan gaan we verliefd worden en gaan we luisteren. Ja.

0: The Sun, en dat was een nummer uit de plaat van Days of Frey, Night on the Sea. Ik heb het al gezegd, die wordt voorgesteld op 17 oktober in Trefpunt.
1: Ja.
0: We spelen ook een concert in Tilt in de Nachtwacht.
1: Nachtwacht, 5 december. Ja.
0: 5 december. Er komen nog optredens aan, maar daar gaan we nog niet te veel over vertellen.
1: En ook 14 november...
0: Ja,
1: een voorstelling in Music Mania.
0: Ja, nieuwe
1: promo.
0: Ja. Dus, ja. Wel, want dan zei ik nu een vraag. Ja, je gaat zeggen tegen mij van ja, moet maar naar Trefpunt komen.
1: Ja.
0: Maar als mensen die plaats willen hebben, hoe kunnen die daar aan geraken? Buiten Trefpunt en de Music Mania.
1: Ja, we moeten komen naar Trefpunt uiteraard. En die Music Mania. Ja.
0: Ja.
1: Maar ik ben nog aan het kijken naar andere manieren en misschien ook online.
0: Mm-hmm.
1: Het is een fantastisch schoon ontwerp. Het is een gatefold, dus ik kan die plaat open doen.
0: Mm-hmm.
1: Binnenin staan de teksten. Een foto is genomen door mijn dochter, die beroepsfotograaf is, Lisa Maanhout.
0: Ja,
1: Zoek dat zeker op, want het is een fantastische kunstenares. Afkomen. Mm-hmm. Hè.
0: Maar duidelijk gekozen voor een, niet zo evident gezien de kostprijs, maar duidelijk gekozen voor vinylversie. Hè?
1: Ja. Ja, ik ben ook wel een beetje fan van de vinyl en iets tastbaars hebben ook van je muziek. Die streamingsdiensten, dat is allemaal fijn. Ik kan dat wereldwijd. Ik krijg soms reacties van het buitenland ook. Dus wat dat heel fijn is. Maar ja, iets tastbaars hebben, waar dan de teksten op staan.
0: Ja.
1: Het artwork is groter, interessanter.
0: En toch hebben die streamingdiensten iets zeer voordeligs, want we gaan straks luisteren naar Moon. Hij had daar iets zeer speciaals mee gedaan, dat je eigenlijk dat alleen was... maar... Ja, op vinyl gaat dat niet, hè? Leg een keer uit wat er zo speciaal aan is.
1: Dan, Staf Verbeek, onze producer van Stiff Studios, die is into evolutie, studio evolutie, en die heeft een Atmos mix gemaakt. Dus een soort, je kunt het bijna voorstellen als een 3D geluidsmix. Een spatial mix.
0: Wat je in de cinema ook beleeft. Dus.
1: Ja, in de cinema ook. Ja. Dus je kan met stemmen van overal langs jou komen. En heel interessant en fantastische beleving. Maar jammer genoeg, niet alle streamingsdiensten bieden die mogelijkheid aan om die file af te spelen, dat bestand af te spelen. Apple Music kan dat doen, Amazon Music. Tidal kan dat doen. Spotify loopt een beetje achter. In de toekomst zal dat misschien wel zo gebeuren. Maar het past uiteraard fantastisch. Het ruimtelijke bij Song the Moon, uiteraard.
0: Ja.
1: En hij is daar zich in het land verdiepen en heeft dat nu voor de eerste keer gedaan. En de mastering, moet een speciale mastering dan ook doen. En die kerel die daar in Brussel, die daar die mastering doet, die... Die vond ook fantastisch goed opgenomen. Dus, dus we zijn er heel trots op die versie.
0: Dat is wel nog niet veel gedaan, hè? Muziek opgenomen in Atmos.
1: Nee, maar wel de grote. Weet je, ze hebben zo Jimi Hendrix ook eens een Atmos mix gegeven. Een mix achteraf, wat dat helemaal vreemd is. Want je bent ook gewoon om het in mono te luisteren, of stereo. Dat klopt ook niet. Het is ook niet met die intentie opgenomen. Maar tegenwoordig kan je het wel op een heel interessante manier wel doen.
0: Misschien een belangrijk detail, ik heb het niet gezegd, maar dat komt eigenlijk alleen maar tot uiting als je de koptelefoon opzet.
1: Uiteraard. Ja,
0: hier bij Urgent FM hebben we ook die middelen niet om dat te doen. Dus goed, maar een keer luisteren op de streamingdiensten.
1: Ja.
0: Een laatste vraagje vooraleer dat ik u bedank, Fred. Dus je hebt gezegd 17 oktober in Trefpunt, plus in Tilt en ook in de Music Mania.
1: Ja.
0: Is er een verschil tussen Days of Frey op plaat of Days of Frey live?
1: Ja, toch wel. Live is er veel meer dynamiek, meer edgy, een edgy karakter. Plaat is het, pas op, het is ook, we hebben harde nummers, we hebben minder harde nummers.
0: Ja,
1: op live, het hoeft niet per se hetzelfde te zijn, wat je op plaat brengt, moet geen kopie te zijn.
0: Okay.
1: Hoeft geen kopie te zijn. Dus blijft nog onze... De invulling van het moment en de interactie met het publiek blijft altijd heel belangrijk.
0: De voorverkoop loopt prima, maar er zijn nog kaartjes over. Dus ik zou zeggen, allemaal op 17 oktober in Trefpunt voor Days of Frey, want daar wordt de plaat gepresenteerd. En je kunt er ook eentje kopen. Dus,
1: fantastisch.
0: Twee redenen.
1: Al daarheen.
0: Bedankt voor te komen naar de studio, Fred, en nog veel succes.
1: Ja, dankjewel, Didier.
0: En we gaan dus luisteren naar dat fantastisch nummer Moon. Niet in Atmos, maar op... Ja, toch wel op hoog niveau.

Moen was dat. En een tijdje geleden stond tegenover mij Fred, de frontman van deze Free. Ook binnenkort verkrijgbaar, volgende week zelfs, is de soloplaat van Derk. En die wordt, is wel Derk van Derk in de Dirt. Maar deze plaat is volledig in het Nederlands en heeft iets te maken met zijn fascinatie voor de kleinkunstmuziek. Daar staat onder andere een duet op met Jan de Wilde, maar ook met Vera Koomans. U weet wel, de fenomenale frontvrouw van Madou. Dit is de single Een Beetje.

Een beetje, en dat was dus Dirk uit zijn soloplaat. En de stem die je hoorde was van Vera Coomans. Dexal, u kent hem misschien als de gitarist van Black Leather Jacket. Nicolas Dexal is dat. Heeft ook een nieuwe soloplaat uit. Of, dat is te zeggen binnenkort, maar dat is in ieder geval de titeltrack Death of a Rose.

Dat was Yuma en de nieuwe single Innocence. In het begin van het programma heb ik vrij veel New Wave gedraaid. Ik ga daar nog een beetje mee doen. Nieuwe band uit Gent, No Love Lost, The Burnout Hotel.

0: No Love Lost was dat. Die hebben ondertussen een volledige plaat uitgebracht en daaruit kwam The Burnout Hotel. Over New Wave gesproken, een van de meest invloedrijke New Wave bands uit de jaren 80 is zonder meer Aroma Di Amore. Een van die mensen die bij de band zat was Lo Meulen, maar tegenwoordig solo. Dit is Litany.
1: There was water, there was light, all those people, through the night, come together.

was Lo Meulen en lid van hier. Kent u Mara nog? Verleden jaar hadden we gewoon weg. Ja, waren van ons sokken geblazen van haar debuutsingle Shapes. En ze heeft een nieuwe single uit. Het jonge doodtalent Mara Kezingbeck.

Ja, dat was van Jesus, Just a Predator. Een zeer, zeer goede plaat trouwens. Of een single, want de plaat moet nog uitkomen. We gaan er bijna uit gaan. Ik heb nog een leuk plaatje voor u. Het doet me wat denken aan Cowboy Junkies, mocht u de naam nog kennen. De uitvoerders van dienst zijn Motor Bliss en het plaatje noemt Waltz 64. Ik bedank u allemaal voor te luisteren. Ik heb het al iedere week herhaald. Ik ga het nog een keer herhalen. En waarschijnlijk ga ik het iedere week herhalen. Maar ja, u hebt het gemerkt. Het is een programma van Belgische muziek. En daarin hoort u muziek die anders niet zoveel aan bod komt. Vraag me niet waarom, want het is allemaal goede muziek. Maar wij proberen daar bij Urgent FM en zeker op Lumnus België een uitzondering op te zijn. Als u denkt van, wauw, ik zou ook eens graag op de radio komen. Of ik zou ook graag eens een recensie krijgen. Want ja, ik vind mezelf goed. Hè? En wie vindt zichzelf slecht? Dan zou ik zeggen, ja, ik ken een touch, ga naar de website en van de Mustache en stuur een mailtje. En wie weet, ja, bent u in de studio? Wie weet, wordt u op de radio gedraaid? Wie weet, wordt u een superster? Wie weet, wordt u niks? Maar dat is het leven, zoals bij alles. Bedankt voor het luisteren. En via het filmfestival gaat, zou ik zeggen, enjoy. Heb je naar Belgische muziek geluisterd, zou ik zeggen, tot volgende week. Dag. Zoals gezegd, dit is Moto, Bliss en Waltz 64.

the night. Well, Mr.

Hey, als je nou in de avond wil ontspannen voordat je in slaap valt, kunnen we niet in één keer van stress naar rust gaan. Maar we kunnen wel stapje voor stapje naar beneden, naar meer ontspanning.

for my pop, keep rising. I'm rising, locks made for fighting.

0: Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Een moordonderzoek in Sint-Gillis in Brussel. Een vrouw is daar dood teruggevonden in haar appartement. Het was de school die de hulpdiensten belde omdat niemand haar kinderen kwam ophalen. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. In Luik zijn deze maand al bijna 110 mensen opgepakt bij de studentenprotesten. Zowat de helft van hen gisteren, dat meldt de politie. Er is al dagen protest in Wallonië tegen de besparingen in het onderwijs. Hier en daar liep dat uit de hand en staken jongeren van alles in brand. De droogte van de voorbije maanden heeft voor minstens 260 miljoen euro schade veroorzaakt in onze land- en tuinbouw. Dat blijkt uit een schatting van de Boerenbond. Het gaat dan over de totale hoeveelheid oogst die verloren ging.

0: plicht over de rechten voor consumenten. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 15 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen met raketten en drones. Er vielen ook bijna 40 gewonden, onder wie enkele kinderen. Dat zegt president Zelensky. Volgens hem werden huizen en appartementen geraakt, onder meer in de hoofdstad Kiev en de regio rond. In Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat melden lokale hulpverleners. De aanvallen gebeurden precies 3 jaar na het begin van de oorlog. De Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. Oorlogsjournalist Robin Raamakers.
1: Het is eigenlijk meer een soort van voortdurende afrekening met Hamas, maar ook voor een groot stuk met de burgerbevolking in Gaza. Sinds dat bloedbad van 7 oktober heeft Israël zodanig hard toegeslagen in Gaza dat we op dit moment rond de 75.000 slachtoffers zitten.
0: En een oplossing is niet in zicht. Ons land heeft 2 medailles gepakt op het EK tijdrijden in Slovenië. Laura Vivet greep nipt naast het goud bij de junioren vrouwen. Ze was op de streep maar 3 seconden trager dan een Spaanse. En bij de junioren mannen pakt Vic de Smet brons.
2: Ik mag echt heel blij zijn met deze prestatie. Misschien een beetje op het laatste teruggezakt. Ik denk dat ik misschien net iets erop ben gestart op die klim en dan een beetje ben stilgevallen op die plateau. Maar ik denk dat ik nog steeds heel blij mag zijn met deze brons medaille.
0: Het goud was voor een Spanjaard, het zilver voor een Deen. Vanmiddag geleidelijk meer wolken en regen bij 23 graden. Vanavond en vannacht vallen er pittige buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen en buien en een koude wind, nog maar 14 graden. Ook vrijdag regen, in het weekend enkele buien, maar ook soms zon en zo'n 15 graden.
3: Dit is Urgent FM.
4: Urgent FM.

Stardust Illuminator. Met Pieter Jan de Koen voor Urgent FM. Stardust Illuminator.

Stardust Illuminator. Met Pieter Jan de Koen voor Urgent FM. Stardust.

0: Dit is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent FM. Regio Week met Mirjam FM.

We zijn eindelijk terug. Miriam FM, baby. Na 3-4 maanden liggen we er weer in voor het nieuwe seizoen. We zijn er alle drie bij. Mezelf, Boniface, uit de hoogte en Kuriakin.

0: En vandaag op de planning alle muzikale ontdekkingen van de heer Koreakin. En verder stil. Heel veel diepgaande gesprekken.
1: En we hebben zowaar een nieuwe rubriek. Maar daarover later meer.

0: En we beginnen de week met met de rubriek Raad de Plaat. Of Break. Welke, wat was nou weer iets van die een break? Raad de Plaat. Welke reed de break? Raad de Braak.
1: Of nu met de studenten die terug zijn, raad je braak.
0: De studenten braken niet meer tegenwoordig. Wacht. Welke hip-hop artiest heeft deze track gesampled?

klinkt Alchemist, Freddie Gibbs, zoiets. MC Solar heeft ook wel Serge Gainsbourg gesampled, maar dat is een ander nummer.

Dus beste luisteraar, als u het weet, stuur hem maar. In de app. Stuur ons een appje.

en is gecoverd door Rita Mitsuko. Maar dat is nog nooit gesampled geweest. Dus sample it, baby, if you're a hip-hop star. Trouwens, rest in peace, de zangeres van Rita Mitsuko. Is vorige week overleden. En we gaan verder met een Belgische classic, Wizards of Ooze.

Jawel, ook dit jaar gaan we de literaire tour op. Zo dadelijk meer. Je luistert naar Miriam FM. Sexy time!

Klaarblijkelijk een Belgische band. Amazing. Weet je van het weekje? Van de Belgische band? Ik hoor Jakin. Flippin' Records with Miriam FM. And on the saxophone, Mr. Hugo Bolhards again.

0: We gaan hier ondertussen door met eentje van Benny Sings. Ik wil ook even de tijd nemen om onze editorial van de radio van Urgent FM te bedanken. Tegenwoordig zitten er in plaats van jupjes Stella's in de frigo. Of dat onze show ten goede komt, moet de toekomst nog uitwijzen.
1: Wel, het is dan. Ik even nog steeds voor een beetje Cara. Zeer lekker te pruimen op een koude temperatuur. En slechts 4 euro voor hey kratje. Dat is minder of de gemiddelde IPA in het café van Gent. Wat is het café van Gent? Dat bepalen we ook dit seizoen. Alweer een nieuwe rubriek.
0: En aan alle cafés van Gent, wij zijn makkelijk om te kopen.
2: En de rubriek heet Reetje Cafeetje.

leuk weetje over deze plaat, opgenomen in, of all places, Ostend City. Tijdens de Oostendse periode van Marvin Gaye.

opgenomen in de befaamde studio Cotty. Studio Cotty. En de, noemen ze dat, de liner notes, staat er ook een duidelijke special thanks to Eugenie de Vries.

Blijkbaar was Eugenie Vis een Nederlands model. Studenten die in Brabant studeerde en die in de Oostendse periode van Marvin Gaye de muze was van Marvin.

Dus het verhaal gaat dat Marvin Gaye aan lager wal was geraakt. En hij zocht een plek in the middle of nowhere. Is toen in Oostende beland. En hotelbaas Freddy Cousard heeft hem toen in Londen overhaald om naar België te komen. En daar heeft hij de plaat die je nu hoort opgenomen. En ook het befaamde nummer Sexual Healing.

Oké, en wat er nu volgt is de Splik Splinter nieuwe rubriek van Mirjam FM. De grote grabbeltrommel der Nederlandstalige gedichten. En we beginnen met een gedicht van John Schorl met een RL van achter. Oké, een klein beetje een passende jazz op de achtergrond. Een drum solo van niemand minder dan Wayne Shorter. De drumdiscussie volgt later. Aan u, poet on stage, please.

0: Ja, goedemiddag, goedenavond. Mijn naam is John Schroorl. It's now or never. Ik vraag me heel vaak af, en vooral op momenten die er niet zo toe doen, wat had Elvis in deze situatie gedaan?
1: Ik zou zeggen doodgaan op het wc, maar ik kan ook verkeerd zijn. En we gaan verder met eentje van... Ivinia.

0: Oké, Boniface is even verdwenen. Tijd voor een intiem momentje, een intieme vraag. Kuriakin, hoe is het gesteld met uw vinylverslaving?
1: Goeie vraag. Ja, het heeft even op een lager pitje staan deze zomer. Toch wat plaatjes kunnen verkopen op de rommelmarkt. Maar ik heb alweer een paar bestellingen klaar liggen, dus in de Music Mania. Dus ja, toch ook weer een lager wal aan het geraken. Geen tijd om ook naar Oostende te gaan. Om even uit te waaien. En uit de hoogte, hoe is het gesteld met uw... muziekcarrière.
0: Dan moet je vragen aan mijn manager. Maar... laat ons zeggen dat lang geleden is dat mijn manager nog een keer factuur gestuurd heeft. Dus ja. Maar, goed nieuws. Lang heeft een nieuwe label manager. Een COO. En zometeen doen we een diepte interview met de nieuwe COO van Lank. Is een vrij goedkoop. Het is te betalen in natura.

0: Er staat hier ook een gigantische rij aan te schuiven voor het wintercircus. Ik ben vrij benieuwd wat dat er vanavond van concert is. Dat doet mij pijzen aan de old school rubriek. Als het is te doen misschien. Yo! Is er iets te doen misschien?
1: Nou ja, er is iets te doen, hè. Jij speelt met Uit de Hoogte en de Brekers in Nachtsmakers. Nachtbrakers zaterdag aan de Widokaai. Ja, baby, kom allemaal hangen.

Ik heb hier de nieuwste mee. De nieuwste van GGFM. Vorige week uitgekomen. GGFM, do you know?

Break je week. De eerste en derde woensdag van de maand met Mirjam FM.

En ondertussen weten we ook wie dat er speelt. 20 Circus. Filipijns, IJslandse, visionaire artiesten. Yellowker. Nog nooit van gehoord. Het ziet er cool uit.

En de eerste zin van de promotekst is... heb je het gevoel dat muziek haar kracht om te verrassen heeft verloren? Maak dus kennis met Yellowcur. Ik ben wel al direct overtuigd eigenlijk. Straks rechtstreeks naar Wintercircus.

En aan alle luisteraars. We zijn onze wachtwoordgegevens van onze Instagram-page verloren. Mocht er een trouwe luisteraar ons gehackt hebben, gelieve ons een berichtje na te laten in de app. En ondertussen hoor je een feilloze mix van Mr. Bonifacio.

0: Jawel, en vanavond hebben we de studio voor ons alleen. Want blijkbaar is het Gens Filmfest begonnen. Iemand enig idee? Welke film ze draaien?
1: Ik was ook wel in de gedachte dat Lucas Dont zijn film Coward ging spelen.

0: Maar, ander goed nieuws. Dat wil wel zeggen dat we pintjes mogen drinken in de studio.
1: Jawel, Coward van Lucas Zond. De laatste film gesubsidieerd met Vlaams hout.

We hebben deze week nog meer exclusives mee. Ze biedt daar nog meer over.

0: York.
1: None.

Miriam FM Exclusive.

dat is mijn liedje. Je kunt de vinyl al pre-orderen op alle platformen. Boniface en Uit de Hoogte for promotional use only. Elke vinyl komt met één gratis condoom.

0: ja, alle sponsors krijgen promocopies.
1: Maar, en dat rondje van die neenavond op café dan, dat ik gegeven had, dat ook over niks meer of wat?

volgende rubriek heet Raad de Mix. Beste luisteraar, is het Boniface of Uit de Hoogte in de Mix?

En we gaan de laatste 5 minuutjes in. Laatste 3, zo snel gaat de tijd. Hier bij Miriam FM. Sexy time! Koerjakin moet nog naar huis voor te poepen.

Hey jongens, wat hadden we afgesproken over... Over het woord poepen. Niet meer gebruiken on-air, alsjeblieft.

or critical. Be open and objective. We gaan eruit met Will Powers. Every good thing. Een fictief personage gecreëerd door een journalist in de 80s. Will Powers, cool verhaal, check it. See you in 2 weeks, baby. Dit was Miriam FM. Breek je week met Miriam FM. Elke eerste en derde woensdag van de maand om 18 uur.

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
2: Forty Fingers Cartel.

Songs of Praise, dat is een album dat verscheen voor African Head Charge in 1990. Een band die experimentele percussie muziekjes brengt. Hier was dat met het nummer Dervish Chant uit 90. Dus allemaal welkom, heten iedereen hier bij Urgent FM in deze nieuwe Hunter Skelter. We zijn hier tussen 9 en 10. De volgende is er alles eentje van langer geleden. Dit is Masters Apprentices en Love Is.

Bad Volk was dat. Van Spacing, daarvoor ook nog in een uitzonderlijke mix. Met Masters, Apprentices en Love Is. In 2024 kwam Genre Is Dead met hun eerste album uit. Het werd een EP. En later dit jaar eigenlijk verscheen het album Attractive People op In The Red Records. Uit dat album het gelijknamige nummer Attractive People.

Genre Is Dead is een band rond Tyver Rusty en Taylor Lee, die in 2023 Georgia verlieten om in New York te gaan wonen en een band op te starten. Werd dan Genre Is Dead en wij draaiden het nummer Attractive People. Over nu naar The Feeling of Love en God Willing.

Yes, u kreeg van ons tweemaal Frankrijk en ook ongeveer uitgebracht rond dezelfde periode, want in 2007 kwam The Feeling of Love met Young Jesus als single uit, verscheen dan later op het album Okay, Judge Revival. En dan in 2008 was het de beurt aan Frustration met het nummer Shake Me. Over nu naar deze heer, The OC's en Toe Cutter Tambuster.

Uit het album Floating Coffin was dit het tweede nummer. Een album dat verscheen trouwens in 2013. Die OC's kregen van ons met Toe Cutter en Thump Buster. Over nu naar de Hex Dispensers. It's your funeral, minion.

Klassieke album, tweede plaat was het voor Cocksparrer, kreeg de titel Shock Troops. En daaruit Watch Your Back. 1983 was het al ondertussen. Ik was toen 3. De Hex Dispensers daarvoor ook nog met It's Your Funeral Minion. Over nu naar deze heer van Fu Manchu en Pigeon Toe.

de geweldige Fu Manchu sound verscheen op een plaatje Godzilla's Eating Dust, een compilatie of wat het ook mogen geweest zijn. Alles sinds 1999 was het nummer Pigeon Toe. Over nu naar Japan met High Rise en Cut and Tap.

U kreeg van ons Cut and Top van High Rise, een band die begon onder de naam Psychedelic Speed Freaks. En later werd het dus High Rise, trouwens met bassist en zanger Asahito Nanjo. Was tevens producer van de eigen plaat. Zo'n concept was simpel, want alles moest gewoon in het rood staan. Dit is Goatsnake en Easy Greasy.

Flower of Disease was het tweede album voor Goatsnake. Wij draaiden Easy Greasy. We hebben hier nog een paar nummers voor jullie en dan neemt Rommelkot de radio hier in tot middernacht. Deze brengt ons naar 86 Adrenaline OD, inderdaad met Bugs.

Hun album uit 86 werd een tongbreker. Humongous, Fungus, Among Us. Alles aan elkaar geschreven, dan nog in hemelsnaam Adrenaline OD met Bugs. Onze voorlaatste voor deze week. Geniet nog van de trommelkot. Ze gaan iets leuks doen straks, denk ik. Wij sluiten af met een geweldige plaat van Atomica en Forbidden Hate. Tot volgende week.

0: Hey Motje! Motje! Hey Motje!
1: Waar is het nou trommelkot, hè?
2: Hallo, ik ben Jos van Hunter Omega en je luistert naar Rommelkot.

Hunter Omega was dat met Lake of Death. Op 15 oktober spelen ze in de B52 in Echtegem. Dit is ondertussen al 9:54 geworden. Welkom bij een nieuwe aflevering van het Rommelkot. Vandaag een druk programma. We hebben 2 interviews. Straks eentje met de band Radbraker, want die hebben een nieuw album uit. En ook de mensen van de Hardrockmarkt in Aalst staan bij ons. Eerst nog wat muziek. Dit is Collider met de nieuwe single Stars Shine.

0: Als goede Finse band heeft Nightwish een live album opgenomen, zowaar in Amsterdam. Tribal is trouwens de officiële single uit dat album. Ondertussen zit bij ons Guido. Guido, goedenavond.
1: Goedenavond, Noël.
0: Jij bent de organisatie van de Hardrockmarkt en die gaat door op wanneer?
1: Die gaat door op zondag 18 oktober in de Sint-Annazaal in Aalst.
0: Mm-hmm. 18 oktober. Wie kunnen we daar allemaal zien?
1: Een beetje de vaste standhouders, zou ik zeggen. Danny Copperwire, Tristania Jewels, dus er is wel heel veel variatie. Dan hebben we nog Geert Struiven, Wicked Records, Jacques Michel uit Frankrijk, Jean-Marc Gelen uit Frankrijk, we hebben Dr. Steel uit Nederland, Resistance Records, Patrick Herkens, een Franstalige, Art and Skulls Satan, die doen hele speciale skulls, die maken ze ook custom, dus je kunt er altijd een keer kijken wat dat ze juist doen. Ja, die gebruiken ook taxidermie als dat moet. Dus iets is heel speciaal. Jan de Greve gaat er zijn. Mayo Bruno, weer een Franstalige. Allee, eigenlijk een Fransman. Resistance Records. Er zijn een aantal groepen dit jaar. Ramses gaat er zijn. En de mannen van Poseidon. En dan de Rocking Bull gaat er zijn. Schaus Music uit Nederland. En Greater Glory Media gaat er ook zijn. Dus er zijn er nog wel een paar, maar die zijn niet zo gekend.
0: Oké, het grote merendeel, als ik het goed begrepen heb, zijn wel cd's en platen?
1: Hoofdzakelijk zijn er heel veel, nog hoofdzakelijk met vinyl, ja. LP's die worden wel nog serieus verkocht. En ja, cd's ook natuurlijk. Hè.
0: Is het een beurs voor verzamelaars? Of is het breder dan dat?
1: Het is breder dan alleen de verzamelaars. Maar de verzamelaars gaan er ook wel. Het zijn koopjesjagers die gewoon letterlijk met kabassen vol naar buiten. En je hebt echt mannen die nog speciale zoeken. Guido Gevels van Cyclone, die zit er ook met Wicked Records, zal dat zijn, denk ik. Mm-hmm. Die neemt altijd wel New Wave of British Heavy Metal mee, jaren 80. Dus voor de verzamelaars, dat is zeker in even naar uit te kijken.
0: Deze keer drietal bands, als ik het goed voor heb, of tweetal bands?
1: Ik denk dat er waarschijnlijk nog een derde zal bijkomen. Voorlopig is het Ramses en Poseidon, die er zullen zijn.
0: Gewoon met hun eigen cd.
1: Die gaan er gewoon met hun eigen cd staan, we te verkopen kunnen, diegene dat al heeft. Kunnen ze direct laten tekenen, ook de leden van de groep zijn er.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Het gaat door op 18 oktober. Vanaf wanneer?
1: Om 11 uur gaan de deuren open voor het publiek. En dat gaat door tot rond 6 uur. Mm-hmm. Maar uit ervaring weten we dat de standhouders nogal een keer om 5 uur durven opkomen. Ze moeten terug 4-5 uur rijden naar Nederland. Of naar Frankrijk sommigen. Mm-hmm. En maar wij blijven wel doorgaan, dan is er een afterparty, laat ons zeggen.
0: Oké. De inkom is nog altijd?
1: €3, dat is ondertussen al, 100 jaar zo, maar we zullen het maar houden op 32 jaar zeker.
0: Mm-hmm. Ja, en dat 32 jaar dat je al staat, dat is toch al een fijn lange tijd.
1: Ja, ik mag met fierheid zeggen, ik heb de oudste hardrock en metalmarkt die er nog altijd is in de Benelux eigenlijk. Hè.
0: Mm-hmm. Fijn.
1: Ja, dat is tof.
0: Oké, dus volgende week. Voor de mensen die de centrale zaal niet weten zijn, kan je nog eens het adres doorgeven?
1: Ja, het adres Rock Life nummer 4. En voor de mensen die het dan helemaal nummer weten, er zullen gifgroene pijlen staan, waar dat er heel duidelijk op staat waar dat je naartoe moet lopen. Als je dan verloren loopt, dan denk ik dat je een probleem hebt.
0: Oké. Dus voor mensen die nog iets heel speciaals zoeken, of nog een nieuwe cd, of een cadeau voor moederdag, wie weet, die kunnen allemaal op 18 oktober terecht in de Sint-Annazaal in Aalst. Tijd voor nieuwe muziek. Dit is Absolva met The Thrill and the Chase. Op 16 januari komen ze naar de LP in Deinzen.

Livewerk was dat van Wednesday the 13th. Het album heet Live in Poland. En dat had je waarschijnlijk ook al gehoord. Was de live versie van I Walked with a Zombie. Zo was dat. Dit is Wolf met een nieuwe album. Hour of the Wolf heet dat. Daaruit is het Walls, Portsmouth.

Dat was I Am Your God met de nieuwe single Farewell. En ondertussen zijn we toegekomen aan iets helemaal, maar helemaal anders. Tijd voor Kadaver. Dit is een eerste fragment uit hun nieuw album en dat heet When the Mist Falls. Kadaver Douw, we zien elkaar over 10 minuten.

Speelplaat De Geest.

0: strijd.
1: Kadaverdouw was dat openingsfragment uit dat album van de heren van Radbraker. Heren, goedenavond.
2: Goedenavond.
3: Yo.
1: Radbraker, kan je een beetje de geschiedenis samenvatten van de band? Want bij mij weten is dit het eerste full album.
2: Klopt.
1: Doe, hè? Ja, zeg maar. Geen schrik hebben van de micro's.
2: Klopt, ja. Er is nog niet veel geschiedenis.
1: Mm-hmm.
2: We zijn een jaartje bezig. Nee, twee jaar.
3: Twee jaar.
2: We zijn twee jaar bezig en ons album is eigenlijk al een jaartje ingeblikt. En dat is het jaar dat we nu onze eerste shows gespeeld hebben, her en der, over gans het land. En dat het vooral afwachten was op het label, totdat ze tijd hadden om het album eigenlijk uit te brengen. Mm-hmm. En daar zijn we eindelijk aangekomen nu.
1: Ja, dat is er werk gingen van maken eigenlijk.
2: Ja, ja, echt. Niet lang die man.
1: Daar gaan we straks even over hebben, over het leven. Ik vermoed niet dat dit de eerste band is waar jullie spelen. Ik kom waarschijnlijk wel van andere bands. Kan je een beetje meer geven van wie komt van waar?
4: Ja, ik speel bij ik speel gitaar bij Duitse Kop en bij Clusterfucked.
1: Mm-hmm.
4: En dat is wel een hele blok.
1: En bij Radbraker.
4: En bij Radbraker gitaar, ja.
2: Ik ben drummer van nu voornamelijk Radbraker, maar ook Neil Miserans is nog ergens in de schaduw bezig. Mm-hmm. Dat zijn mijn twee projecten.
1: Maar heb je daarvoor nog andere bands gedaan? Of,
2: Ja, nog ooit met het Hense Kruger samen gespeeld. Mm-hmm. Met Omerta hebben we ook wel het land rond getrokken. Mm-hmm. Ja, en nog wel wat kleine projectjes. Ja,
1: die en dan moet regeren die helemaal stil.
5: We hebben alle vier een lange geschiedenis in het milieu, laat ons zo zeggen. Mm-hmm. Waarbij dat we dan toch een bepaald moment de koppen bij elkaar gestoken hebben. Iets dat heel natuurlijk, maar tegelijkertijd ook op een bepaald momentum kwam. Dat ook tegelijkertijd noodzakelijk was. En ik denk dat de maturiteit en de ervaring nu leidt tot wat we nu willen voor gaan.
1: Hoe omschrijf je de muziek die je nu maakt? Als ik zeg black metal, is dat goed? Of ga je er ruimer of heb je een andere interpretatie?
5: Resoluut, ja. Black metal, ja.
1: Want jullie hadden het andere muziek gespeeld, jullie waren ook al geïnteresseerd in andere genres. Dus jullie spelen niet alleen black metal, of ik bedoel, nu wel met Radbraker, maar je hebt nog andere dingen ook gedaan waarschijnlijk, of niet?
5: Onze ervaring en onze levensstijl in laat ons dan toch het milieu zien, of wat hij het allemaal nog kan noemen of wil noemen, wat dat nog allemaal mag betekenen. Tussen de shirts van de H&M tot de kelder verkopen, denk ik het is een beweging en een beweging die nu tot dat gegeven leidt. En is dat nu hardcore punk of de metal, het punt verzet. Is iets die ons vier wel bindt en die nu uitkomt, zo simpel is het.
2: Mm-hmm.
5: Ja.
2: Er zit er ook een evolutief verhaal in. Zeker als muzikant, van mezelf te gaan spreken. Je begint aan dat genre met, in mijn geval altijd al het doel, ik wil black metal spelen, maar dan kom je die mensen tegen. Als je daar een band mee is, inderdaad, verzet was al altijd maar een groot geweld, maar het had een etelijke bands geduurd tegen dat ik toch op mijn plek terechtgekomen zijn. En ik had het gevoel dat we nu allemaal daar aanbeland zijn.
1: Mm-hmm. Het album noemt When the Mist Falls. Waarom? Tja. En toen was het stil.
2: Ja,
1: de mist is gevallen.
5: Nee, dat is het juist. Ik denk dat die stilte heel sprekend is. Ik denk dat die stilte gewoon ons ons bindt op het moment dat je, waar pak je mee uit en waar ga je nu voor? Als de mist valt, staat er eigenlijk als, metafoor van wat, wordt verborgen in oudheid, in geschiedenis, maar wat, bepaal jij dat, je omploegt? Wat bepaal jij dat je met je zijze uit, de aarde haalt, bij wijze van spreken? En dat is waar ook de band wil, niet alleen een onderzoek, maar ook een, daad wil instellen, een voorbeeld wil instellen. Als de mist valt, ik denk dat dat een waarschuwing is.
2: Ja, wat gebeurt er dan?
1: Mm-hmm. Ja. Je hebt gekozen als tweede nummer Catharsis. Waarom?
4: Het is een beetje een breekpunt op onze plaat, hè.
2: Ja.
5: Ja, een breekpunt. Een weergeven, ook een inslag. Een inslag die, niet zomaar te vatten is, maar die op de knieën dwingt, of zo pogen we toch en zo voelen we toch, en die terug wil doen opreizen.
1: Oké, we gaan even naar luisteren.

0: Catharsis was dat van Rad Braker. Heren, eerste album en onmiddellijk al op een van de bekende underground labels, namelijk op Osmose Records. Hoe zijn jullie daar terechtgekomen? Want dat is geen klein label, hè? Dat is een label met een grote distributie, met een heel grote promo achter zich. Zeg maar.
1: Ballen hebben. Ballen hebben.
0: Of veel chance.
2: Allebei. Ja. Dus allebei.

0: geven. En ja, ook van het oude Vlaamse land. ja, de nabijheid, mm-hmm. het rurale van Noord-Frankrijk ook. Dat, maar ja, oké, dit klopt mm-hmm. ook binnen ons plaatje.
1: Dat is Mozes een Frans label, dat even terzijde.
0: Ja, ja, maar ja. Ja. Mm-hmm. Nu wel.
1: Ja.
0: maar het landschap toen, ja. Ja, dat interesseerde ons wel. Die in dezelfde mindset wel ergens. En dat is ook wat we uitgedragen hebben eigenlijk vooral naar hen. Onze mindset, mm. meer zelfs nog dan de muziek. En daarop hebben we geklikt. Daarop hebben we ook effectief antwoord gekregen op okay. wie zijn jullie? Ja, jullie interesseren ons. En ik veronderstel dat het onze muziek hen ook aansprak. Maar mm. ja, eerst en vooral hebben we daar een goede klik gekregen. En dan dacht ik, ja, oké, dit mm. klopt gewoon.
1: En de promo die komt via Duitsland binnen, dus het is over heel Europa, hè? Je zit een gebeiteld.
0: Ja, dit is een heel fijn proces.
1: het album, hoe hebben jullie dat opgenomen? Hebben jullie zijn jullie naar studie getrokken? Hebben jullie dat zelf gedaan? Wie is er, hebben jullie een producer kunnen gebruiken? Of hoe is dat allemaal gelopen?
2: We hebben de drums opgenomen. En de Blackout Studios met Deha. Na die opnames heb ik alles in mijn home studio binnen getrokken. Mm-hmm. Dan heb ik alles heringespeeld. Van gitaar, van akoestische gitaar, elektrische gitaar, tot lichte bas. Alle sporen goed gezet. En dan alles terug naar de Head Studio in Brussel. Bij Deha en dan vanuit daaruit hebben we dan de zang opgenomen bij Deha. En het mixen en het masteren werd daar ook dan uitgevoerd. Dus het is eigenlijk een combi tussen de twee.
1: Hm. Ja. Allemaal zelf bekostigd, vermoedelijk?
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Hm.
1: Waarom de naam Rotbraker? Aha.
3: De klank is belangrijk. Hoe het bekt, van waar dat we komen. Ik denk hoe we praten is al een gegeven die me wel uitdragen. Daarnaast de inhoud. Ik vind, tegenwoordig zijn de mensen vaak van we gaan terug naar de middeleeuwen. En zelf persoonlijk met ene voet in de middeleeuwen staande. En anderzijds mezelf niet verloren en heen ten dagen je een steentje wil bijdragen in een zekere zin, denk ik dat je als kritische persoon al vaak in een bepaalde verzetstellingen komt. Mensen die vroeger werden geradbraakt, dus op het wiel werden gebroken, letterlijk en figuurlijk, ja. Waren heel vaak oproerkraaiers. En vandaag willen wij de rol een keer omkeren en zeggen van oké, okay, goed, het rad staat symbool voor het etablissement, het establishment. En laat ons de rol omkeren en laat ons de slagen uitdelen. Dat is voor ons heel belangrijk en we meen wat dat we doen.
1: Mm-hmm. Heren, een album uitbrengen, meestal wil je dan ook veel gaan spelen. Hoe zit het voor optredens voor Rotbraker? Je ja. knikt, maar...
2: Ja, dat verloopt goed. Mm-hmm. We hebben dit jaar gekozen om maandelijks te spelen. Mm-hmm. En dit verspreidt over heel België. Okay. Die wel heel aangenaam is van onze eigen provincie tot Antwerpen, tot Namen, tot in Wallonië ver en zo verder. Ja, okay. De volgende stap is...
0: Buitenland, hè. Ja. Dus, we mikken wel een beetje op het buitenlandse podium ook, omdat ons niche genre in België reikt ook maar desver en... Het is tijd om dat ook wel verder te trainen nu. Mm-hmm. Dat is wel ons doel.
1: Het is wel grappig dat je net zegt, je speelt ook in Wallonië. Ik had hier een paar weken een andere band en je zei, er loopt effectief een grens in België voor bands te spelen. heel moeilijk voor Vlaanderen.

0: Franse bands om een andere kant te spelen. En omgekeerd ook trouwens, want we hebben een Franstalige band hier ook gehad.
1: Schat, ik weet niet.
0: Maar jullie lukt dat?
1: Misschien moet je gewoon meer naar shows gaan en
0: meer netwerken?
1: Netwerken gaat ten eerste niet voor het netwerken naar shows, maar gaat voor bands te zien. En als je veel naar shows gaat, leer je ook veel meer mensen kennen.
0: Mm-hmm.
1: En zo word je ook een keer rapper gevraagd en leer je ook beter kennen. En ja, dat is gewoon hoe dat gaat.
0: Mm-hmm.
2: Ik vind het gewoon heel belangrijk dat metal, niet enkel, voor mij is dat echt belangrijk. Metal is ontstaan vanuit een bepaald gevoel, van het bepaald verzetsgevoel, van een bepaalde tegendraadsigheid. En als dat verbindt, dan moet je daarmee verder kunnen gaan. En dat moet je kunnen vinden in optredens en naar shows gaan. Maar ook bij organisators, of like hier vanavond bij een interview ook. Mm. En ik denk dat we daarin... Ik heb het gezegd in een ander interview. Taal verbindt, maar taal kan ook breken.
0: Mm.
2: En ze zijn niet vies van wat Franse woorden te gebruiken ook. Ga naar Brussel, steek de grens over en pik daar uw optredens mee. De intensiteit waarmee dat Franse black metal bands nu momenteel ook uitpakken is zo machtig. Daar moeten we onze rug niet naartoe keren. Integendeel, we moeten er naartoe kijken. En dat moeten we ook zelf durven uitdragen. En daar moeten we ook durven stappen in zetten. En daar gaat het ook vaak om. Zelf stappen, durven zetten, over de grenzen heen. Er zit daar geluk bij. Maar er zit daar inderdaad netwerken bij. Maar er zit daar ook eenzelfde taal van breken bij ook. Breek het rad, zou ik zeggen. Ja.
0: Heb je ook een paar datums voor ons? Wanneer je volgende optreden is?
3: Yes. De Unholy Congregation in Oudenaarde.
0: Mm-hmm.
4: Dus, wordt dan release. Daar komt de plaat voor het eerst aan de man.
0: Mm-hmm. En welke dag is dat?
4: 28
0: november. 28
4: november.
3: Zaterdag.
4: In Oudenaarde.
3: Yep. This is the next one.
0: Okay.
4: Ja, met een heel mooie line-up trouwens.
3: Yep.
0: Zeg maar. Maar wat er kwam, het is het moment.
3: Colbran,
4: Vinterland.
1: Matarikat.
4: Imatarikat, Misotaste.
3: Yep.
4: En
3: Radbraker.
4: Ja.
0: Natuurlijk.
4: Ja. Waar het niet dat we er niet zelf stonden, dit is een prachtig affiche. Dus we zijn ook wel heel blij dat we daar ons album kunnen releasen.
0: Laatste nummer die gekozen hebben was Dansbok Danst. Waarom? Het is de single geweest? Of,
1: Ja, dat is het eerste nummer die al uitgekomen is, een maand voordat de plaat uitkomt. Dus,
3: Dus, die is een week uit, hè. Die single is nu een week uit.
0: Oké. Okay. Mag even luisteren. Ja. Heren, bedankt voor langs te komen van het niet zo gek ver West-Vlaanderen.
4: Al mee. Merci om ons te inviteren.
0: Graag gedaan.
2: Dank u wel.
3: Merci.

Blood Sand was dat met The Drifting Away, komt uit het album waar Blood Sand heet. De volgende band die komt op 18 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Het nieuwe album van Amon Amarth gaat gaan heten The All Father Awakens en zo heet ook de tour van Amon Amarth. Dit is alvast de single daaruit, We Rule the Waves.

De nieuwe single van Hatebreed was dat, die heette The Carrion Choir. En Hatebreed speelt op 21 november in de Brielpoort in Deinze. Dit is Insolitus. Het nieuwe album van Insolitus heet Monumental Fall. Op 5 december stellen ze die voor in de DVG in Kortrijk. En op 4 november zijn ze te gast bij ons in het Rommelkot. Dit is de nieuwe single, die heet In Search For.

De groep Crescendo was dat met Shanda, komt trouwens uit het nieuwe album dat Drak heet. En dit is Throne Unwanted, komt uit het nieuwe uit te komen album. En op 9 december speelt Throne in

Wanneer was dat met Marcus Domino? Dus zijn we toegekomen de laatste twee nummers voor deze aflevering van het Rommelkot. Hebben we u nog mee de band Herzog? En dat is een speciale keer, want hun album Mugwort is opgedragen aan hun overleden frontman Asgeir Amort. En op 5 december 2026 spelen ze hun laatste show in Magazijn Katten in Brussel. Uit dat album van Herzog draaien we dan Down of the Prosper. En daarna hebben we nog een andere Belgische band, Carnation, met Black Mouth, komt uit het album Symphony in Flesh. En als alles een beetje mee zit, binnenkort komt deze Belgische band ook nog eens naar onze studio. Deze aflevering zit erop. We zijn de volgende week weer. Hopen van u hetzelfde.

under 30 more seconds to clear that distance.

Professor.

Take it.